de tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Papa Delta 8 Hotel Uniform Bravo. Papa Delta 8 Hotel Uniform Bravo.
1: De tijd. Het is nu 7 uur 's ochtends. Papa India 3 Uniform Tango Romeo. CTCSS toon is 77 hertz.
0: Goedemorgen van Papa Delta 8 Hotel Uniform Bravo van PD8 HUB.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemorgen, geef je callsign alsjeblieft.
1: QCQ, CQ, Oscar November 3, Charlie Echo Romeo. Oscar November 3, Charlie Echo Romeo, die roept en luistert. Goedemorgen.

0: BD5CZD. Goedemorgen, hoort iemand mij hier?
1: Goedemorgen, Cor. Even zwaaien, want ik ben bijna ter plaatse. BD5 Centrale Ziekenboeg. PA9F, mobiel het over.
0: Ja, goedemorgen, Gert. Keurig, je komt eroverheen. Ik ben even aan het spelen met die repeaters erin zetten. Voordat dit orgeltje weggaat, hè. En ik had al een oog op een TS2000 paar, die staan te koop. Maar die vragen daar woekenprijzen voor. Het is net of het 24 graad goud is, over.
1: Ik heb geen idee wat ze ervoor vragen. Ik heb zelf ook zo'n apparaat. En er zit bij mij nog 23 centimeter in ook. Dus wat vragen ze voor zo'n ding dan?
0: Ja, iets van 12, 13, 1400 euro.
1: Ja, maar ja, het is wel een olbander, hè. Ja, het is ik weet niet of er 23 erin zit, dat zal wel niet. Maar het is 72 NHF, 100 watt VHF, 100 watt HF, 50 watt UHF. Dat is nog wat, hoor. Dus. Maar zeker op HF is geen hoogvlieger, hoor. Dat is die zeker niet. Maar het is wel een fijne radio, hè? Dat is absoluut. Dus, die 9700 is ook niet goedkoop. Kijk, dat is maar een driebander. Dus wat dat betreft, ik vind die 9700 dan in verhouding vele malen duurder dan de TS2000.
0: Nog een keer, wat zei je? Wat zei je nou?
1: De 9700 die jij daar hebt, dat is een driebander. Die is in verhouding veel duurder dan een TS2000.
0: Ah, oké, hè. Ja. Nou, ik heb de TS2000 gehad, hè. Ja, een tijd lang. En op een gegeven moment werd die synthesizer erin, hè. Die werd heel erg onrustig. Ze staan ook bekend om hele nerveuze ontvangst. In tegenstelling tot die 847. Maar dat is weer een hele drama weer op de HF, hè. Maar jij zegt dat, ik heb het wel, of eigenlijk helemaal niet ervaren, met die Kenwood TS2000. Die deed ook wel aardig, hoor, op HF, hè. Maar ja, iemand wilde hem heel graag hebben. En toen is hij heel gauw weer van de hand gedaan, hè, Gert. P9F, 5CZB.
1: Ja, ik ben er even uit en ik ben het lossen, dus ik hoor je later wel even, Cor. PA9F van de site.
0: Oké, Gert, bye-bye.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Alpha Delta 1, Whiskey Delta Whiskey voor de geluids van signaaltest.
1: Papa Delta 0, Whiskey Delta Whiskey, als ik het goed heb verstaan. Is PA 3 Golf November Zulu.
0: Papa Alpha 3, Golf November Zulu, dit is Papa Delta 1, Whiskey Delta Whiskey. Ik ben een beetje prutsen met een beetje geluid en signaaltest. Heb jij een ontvangst proportionaal?
1: Ja, nu heb ik in ieder geval de call goed. Papa Delta 1 Whiskey, Delta Whiskey. Het komt er wat moeizaam overheen, hè. Er zit wat gekraak en ruis bij, hè. Dus ik krijg het idee dat je wat ver weg zit ten opzichte van een ontvanger. Maar ik kan het wel tussen het gekraak verstaan nu, hè. Naam is Cheert, Tango, Juliet, Echo, Echo, Romeo, Delta. QTA is Nieuwegein, hè? En ik zit onder de rook van de repeater, om het zo maar te zeggen. PD1, WDW, PA3, GNZ. Cheert,
0: dankjewel, PA3, GNZ, PD1, WDW. Ik zit inderdaad vanuit Leusden op IJsselstein. Dat is eigenlijk veel te verwerken. Ik krijg Amersfoort niet aangesteld. Maar in ieder geval bedankt voor je rapport. Daar kan ik mee verder. Dankjewel.
1: Ja, prima. Succes daar met de experimenten en prettige middag van PA3GNZ.

Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.

De tijd. Het is nu 3:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Lionel, Charlie, Bravo, Echo.
1: Goedemiddag. Dit is Papa Charlie 2, Echo, Bravo, Echo.
0: Goedemiddag, ik heb genomen PC2 en de rest niet helemaal. Hier is PNO, Charlie, Bravo, Echo. Goedemiddag. Ik denk, ik ga eens een keertje luisteren. Ik weet niet op welke repeater, maar graag uw call. PC2, vraagteken, PNO, CBE.
1: Prima, het is Papa Charlie 2, Echo, Bravo, Echo. Ik zit met vijver op de repeater. Ik kan me wat meer bijtrekken hoor, dus. Maar, komt hij goed binnen, hè? De naam is Echo, Bravo, Echo, QTH in Drachten over.
0: Okidoki, fijne business, even. Hier is PNO Charlie, Bravo, Echo, de tour. Je komt er ook fantastisch uit. En even de vraag, via welke repeater is dit signaal?
1: Ik pak het via Smilde. Daar zit ook de hond, de NOS zit daar ook op. En die repeater die staat hier op de centoren van Smilde. En ik geloof dat hij op 280 meter hangt over.
0: Oké, ik ben zelf genoteerd. Oké, nog een voorstelling. De naam is kort, Charlie Oscar Radio. En kunt u aan Spinkel in Noord-Holland. En ik werk hier met een Kenwood, TM733. En de input is low, ik geloof 5 watt, dus het lijkt aan jou, hè. Maar het komt er goed uit, even, over.
1: Ja, je neemt wel ruim mee. Je neemt wel ruim mee. Nou, dat is prima, joh. Ja, een beetje ruim, maar het komt luider duidelijk binnen, verder wel. Ja, ik zit van Smilde, ja, vanuit Drachten. Ik zit hier tegen de 4-baansweg af, aan. Even 100 meter lopen en dan een paar honderd meter en dan loop ik al hier tegen de 4-baansweg aan naar Groningen, hè. Dus ik sta van Smilde heel gunstig natuurlijk. En dat houd ik in dat ik voor mij, naar die kant dat ik ook helemaal geen gebouwen heb of toestanden. Ik straal helemaal over de huizen heen. Want tennis staat er ietsje lager momenteel. Ik denk meter of 16 of zo. En normaal kan ik me optrekken naar meter of 20. Hè. Maar verder, is prima zo. Ja, die repeater staat een hele tijd hier. En natuurlijk kon je die ander niet werken, omdat het toch te ver af was. Maar het is natuurlijk zo een heel mooi systeem, hè. Want hij zat heel oud. Ik denk dat hij wel, als jij in Noord-Holland zit, nou ja, hij dekt sowieso hier wel drie noordelijke provincies, hè. Dus, dat is goed voor elkaar zo. Cor. Microfoon retour van PC2 Echo Bravo Echo, ga je gang.
0: Oké, even PC2 EBE van PNO CBA retour, fijn business, genoteerd allemaal. En nogmaals, ik werk nu met 10 watt op dit moment. En de antenne is een combi, 2 meter 70 centimeter. En het voedingspunt dat staat op 7 meter boven de grond. Vorige week heb ik hem hier op het dak kunnen monteren. En vandaar, ik ben even een week hier weg geweest. Ik ga het maar uitproberen, maar het werkt goed. Ook jij komt er hier fantastisch uit. Geen enkel probleem. En ik was aan het kijken, want op deze frequentie zitten natuurlijk meerdere repeaters. En vandaar mijn vraag, hè. Maar het staat genoteerd. Oké, even bedankt voor de verbinding. Het was een uitzending ter probering. Goed hier, oké. Ik heb het genoteerd, het staat in het logboek. Even bedankt voor de verbinding en graag tot de volgende keer. PC2 EBE van PNO Charlie Bravo Echo.
1: Prima, Carl. Ja, die 10 watt is wel iets beter, hoor. Die 10 watt is wel goed. Dan heb je veel minder reis, hè. Ik zit hier te werken trouwens met een 991. Nou, een normale hand mic. En dat ene, dat is gewoon zo'n recording dat, ja, X, nou, 30 geloof ik, Diamond of zo. En die staat op een meter of 16 momenteel, hè. En die kan ik altijd weer wat beter worden. Ik moet tot een 20 meter uithalen. Is dat helemaal vrij opgesteld. Dus ik heb helemaal geen hoge gebouwen en toestanden om me heen. Hè? Ja, ziekenhuis, maar er staat dan een behoorlijk eindje weg. Ja, ik ben wel dicht bij het ziekenhuis, maar door de steeg lopen, dan ben ik er. Hè? Maar qua straling heeft er niks met die te maken, want dan sta ik daar qua tent nog een stuk vanaf. Hè? Hey. En misschien nog tip voor jou, de NON, de NON, die zit op 4275, hè? Die dekt vanaf Ameland, ik denk dat je die daar vandaag nog wat kan werken, maar de verste, de Peter, dat is het Ameland, en naar meer naar het zuiden toe, daar staat hij dus... Apeldoorn, geloof ik. Ik zou nog ietsje verder, denk ik. En die is ook allemaal met alle soorten repeater verbonden, hè. En ik geloof dat ze bezig zijn ook nog een op een Veluwe neer te zetten. Ja, dat is een heel bereik natuurlijk. Maar dat is 2,75. Dus als je nou een keer met de auto bijvoorbeeld de afsluitdijk overgaan, dan kan je heel goed aan non werken, hè. Want... Maar dan kan je op een hoop scopes zien korten, hè. Er zit allemaal wel informatie over. Er staat ook wel schema waar zit de Peter allemaal staan natuurlijk. Oké, heel lang verhaal. Ik wens een plezierige dag. Het regent, regent, regent. Bij jullie denk ik ook dat het heeft de hele dag geregend. Maar ja, het is wel noodzakelijk, hè. Prima. Ik hoor je weer. Groeten vanuit Drachten. Van PC2 Echo Bravo Echo. Al de best, kort dat werkens.
0: Oké, hey, ik ben PC2 APA, PNOS APA Retour, fijn business. Komt er goed uit, geen enkel probleem. En graag tot de volgende keer, hè. En we gaan eens even kijken of we dus ook kunnen werken richting Ameland. Gaan we even kijken. Bedankt voor de verbinding, fijne dag, over hier regen. Maar het komt goed, hè. Groetjes even en bedankt voor de verbinding. PNO, Charlie, Bravo, ik sluit met je, bye bye.
1: Oké, plezier nog verder, we horen elkaar weer. Cheerio.
2: We zwaaien richting Drachten, PC2 EBE. Goedemiddag, PA9F over.
1: Hey, mijn grote vriend uit Haringveld, Giessendam. Gerrit, jongen, alles goed? Nou, regen, we gaan niet al weer hebben, hè? Ze hebben jullie heel lang ook wel geregeld hebben, nou niet?
2: Mochten ze willen dat ik daar niet zal wonen, hai. Ja, goedemiddag even, PC2 EBE. PA9F, een heel kut aan schorken mee, maar dat ligt er tegenaan, joh. Dus dat is verder geen enkel probleem. Ik rijd op dit moment in Schaluinen en hier regent het heel lichtjes. Het regent. Maar daar heb je ook alles mee gehad, hoor. Daar word je niet nat van. Wat hier valt, daar word je echt niet nat van. Dat is een druppel in een kwartier ongeveer. Maar het kan wel zijn dat het erger wordt, maar tot nu toe is het nog prima te houden, hè. Dus, en de natuur vraagt erom, hè, vergis je daar niet. En de natuur vraagt enorm om water, hè. Dus ook hier. Hoewel het hier overal alweer lekker groen wordt, hoor. Geen enkel probleem, hè. Dus, maar goed, ik ben bijna ter plaatse bij mijn klant nog een kleine kilometer, dan ben ik er, hè. Dus. Goed, fijne dag nog, 7-3 EBE, en doe rustig aan daar in het mooie Drachten, PC2 EBE, sluit ik de verbinding, PN9F, strook hem, op dit moment in Schaluinen, nabij Gorkum, over.
1: Prima, jongen, prima, luid en duidelijk, hè. Luid en duidelijk, Ger, geen enkel probleem meer. Nou, we horen elkaar weer. En rustig aan, maar één klant en mijn gauw nog eens. Zomaar, hoi.
2: Roger, 73. Fijne avond, even tot later. PC2 EBE, af en uit van PA9F. Tot later.
1: Ja, tot later, Ger.

de tijd. Het is nu 4:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Good afternoon, Mike India Yankee, Papa Echoing Hotel, Romeo Zulu.

0: NRZ bij de Nullemier.
1: Goedemiddag, Nullemier 1HRZ.
0: A1RZ, Nullemier, goedemiddag, Ad. Wat een pokkenweer, hè? Bij jullie ook, of niet?
1: Nou, vandaag gaat het wel. Hoorde even ook al klagen. De zon uit Drachten hoort ook al klagen dat het zo regende. Dus, ja. Dus, nou ja. Ja, ze regent dan toch harder daar dan hier nog met in het zuiden. Ja, het heeft net eventjes heel even flink doorgeregend. Ja, het regent nu nog hoor, het regent niet hard hoor. Het miezert meer eigenlijk dan het regent, Norbert. Dus daar valt hij nog wel mee. Maar als het lang miezert, dan wordt het ook goed nat, hè? Het is wat groot ook, hè? Goed zo. Moet je ook even kijken, ja. Nou, ik heb één gedeelte van het knopje van de volumeregeling heb ik weer in elkaar zitten. Dan moet ik alleen nog twee minuscuul kleine gaatjes boren in die knopjes van binnen. Om zo weer vast te zetten. Ik heb het nou even met twee seconden lijn even vast te zetten. Dan blijft hij weer op zijn plek zitten. Jeetje, maar wat een ellende is dat, joh. Ja, het is in ieder geval een bekend euvel van het apparaat, hè. Die potmeters, dus... ja, maar dat geeft niet. PD0MEI van P1HRZ. Ik ben weer even van de straat of zo, hè.
0: Ja, P1HRZ, PD0MEI, daar heb ik even mooi voor gezorgd, hè. Maar hij is voor jou, hè. Ik hoef hem niet terug. Trouwens, de R1000, die zet ik aan en die begint ook tegenwoordig een beetje te kraken. Dan moet je een paar keer op en neer en dan gaat het wel weer. En niet te veel aankomen, maar dat ding, dat was helemaal erg op het laatst. En nou moet je alleen nog even uit dat menu zien te komen van hoe het ook alweer werkt. Want het was 70 alleen, toch? Klopt dat?
1: Het is alleen 70 dit. Nee, hier zit nog weinig menu in hier, dus en dan moeten we nog even, ik denk dat ik de batterij heb om te wisselen. Want ik had hem aangezet en zo gauw je uit zijn spel gaat, dan gaat hij zo'n piep als een gek. Maar na verloop van tijd is dat, houdt dat er één keer houdt dat op. Dus dan zit dat toch wat te prikken in die batterij. Ja, er zit ook ergens in het voor in het front ergens. Ja, ik heb hem al gezien hoor. Dus, maar ik hoef hier geen moeilijke dingen te doen voor 70. Ja, de toontjes zitten er niet in. Hè? Dus daar moeten we dan nog wat voor verzinnen. Maar dan, we hebben nog wel ruimte genoeg hierin. Dus kan ik wel eens kijken wat ik erin kan knutselen eventueel door het. 0MEI 1HRZ.
0: Oké, 1HRZ, 0MEI. Ja, ik had dat ding. Die heb ik hier gehad toen ik eigenlijk heel in het begin via die collega weer aan de praat was gekomen. Op het zendamateur gebeuren. En die kreeg ik bij die 450, hè? Bij die HFZ. Hij zegt, deze heb ik ook nog, neem maar mee. Dus daar heb ik nog wel mee gewerkt via NOS. Dat weet ik nog wel. Maar ja, tegenwoordig gaat dat niet meer, want nou moet je al die toontjes op een of andere duistere manier erin zien te krijgen. Maar er zal toch wel een of ander iets zijn dat kan, of niet?
1: hoor. Dus er is genoeg. Er is genoeg te vinden daarvoor, hè, dat dat eventueel erbij kan knutselen. Ja, als je even op internet zoekt, dan heb je het gauw gevonden. Maar dat, dat gaat wel goed, hè. Want de volumeregeling, hij deed het wel. Maar als ik nou op de tekening kijk, dan beginnen aan de frontzijde beginnen ze eerst met de squelch en dan de volume. Maar volgens mij is het, nee, dat kan nog. Dan zijn ze alle twee stuk. Oh, dat kan ook nog. Ja, ik moet de andere kant ook nog even uit elkaar halen. Maar dan zijn ze gewoon alle twee naar de Filistijnen, hè? Alle twee die potmeters, hè? Nou, geduld, hè? Dus, minuscuul kleine printbordjes, dan gaat dat wel lukken, hè, Norbert? Ach jee. Ja, je hoort er zo zien, want de straat af en het regent toch buiten, dus... Doen dan gewoon weer iets nuttigs, hè. 0MIA, 1HRZ.
0: Ja, bij 1HRZ, bij de 0MIA. Ja, dat is toch de hobby. Ik stond vanochtend ook nog even op de ladder, maar toen was ik helemaal doorweekt. En toen heb ik het beltje erbij neergegooid. En alles ligt nou weer te drogen binnen. Maar morgen wordt misschien beter, dan ga ik morgen weer verder. Dus ik zet dit net aan eigenlijk. 2 meter, ik moest nog even naar mijn moeder en nog even. Ze waren medicijnen vergeten te mee te geven voor haar. Dus die moest ik halen in Heerenveen. Nou, dan is je middag alweer voorbij, hè? Bij 1HRZ, bij de 0MI.
1: Ja, en dan heb je je dag alweer om, hè? Ja. Maar ja. We hebben weer zo'n dikke goed doel en dan is het niet erg, hè? Het is voor een goed doel, hè? Nou ja. Ik ga eens even kijken, want ik ben heel nieuwsgierig wel, want ik had een aantal fotootjes van het internet. Van het internet gedownload en dan om te kijken hoe of wat nou. Maar dan hebben ze heel mooi, hebben ze dat netjes, netjes neergezet hoor. Nou, hij zit er. Hij zit er nog wel op. Maar hij zit er nog op. Hij zit niet vast, hè? Dus hier zijn ze ook al afgebroken, maar het is een bekend heuvel, hè? Dus, kijken of we het kunnen herstellen. Ik zal het eerst proberen met een beetje loktijd eerst vast te zetten. En dan blijft hij even zitten en als je dan een gaatje boort, dan blijft dat nog wel even zitten. Zodoende maar met 0MIA P1HRZ.
0: Ja, P1HRZ, PD0MI. Ja, dat zal best wel. Maar dat ding van Frans heeft ook, die ik hier heb staan, ook 70 erop, hè. Ja, het is jammer dat ik dat eigenlijk vergeten ben te vragen. Dan hadden we misschien even het menu kunnen doorlopen. Om in één keer makkelijk van 2 naar 70 te gaan. Maar ja, dan komt de volgende keer, dan neem ik hem al mee. Want ik kwam er even niet meer uit. En dan zit ik wel te draaien en op het hoofdmenu te drukken en te kijken. En dan kom ik er wel, maar dan duurt het alleen een kwartier. Hè? Terwijl het heel simpel moet zijn misschien. Maar dan, op een of andere manier kan ik het niet vatten dan met die beschrijving erbij. Dus, maar ja, dat komt de volgende keer wel. Ik heb in ieder geval, die 2 meter heb ik goed. En dan tot 70. Als ik daar nou aan ga zitten kloten, dan ben ik over een kwartier zit ik op 70. Dat is niet de bedoeling. Je moet eigenlijk gewoon een minuutje of een geheugenplaatsje verder kunnen. En dan zit je op NOS, toch? Zo werkt dat, toch? P1 ARZ, PD0 MEI.
1: Ja, als het normaal goed werkt, wel, ja. Ja, waarom niet? Ja, even heel voorzichtig. Hoppatee. Zie jij daarin? Kom, daarin blijven. Ja, doe het maar gewoon. Als je de volgende keer deze richting uitkomt, neem het 12 volt touwtje mee en leggen we gewoon in de auto. En dan gaan we koekeloeren gewoon. En dan gaan we er even met z'n tweeën voor zitten. En dan 9 van de 10 keer beter zijn we er zo uit, hè. En dan is het in één keer is het dan heel makkelijk, hè. Ja, de eerste keer als je gaat zitten kijken, ik weet het ook nu ook niet natuurlijk, dus de eerste keer als je gaat zitten kijken, dan denk je, hoe zit dat in elkaar, joh? Hoe zit die menustructuur in elkaar? Maar ja, we hebben al zoveel van die sets met al die menus erin. Dus dan begint het wel een beetje op elkaar te lijken, dus je kent wel afkortingen die ze aangeven, die bij al die sets zelfs een beetje overeen komen, dan kom je er wel uit, Norbert. Maar neem hem dan wel mee, dan zou ik dat zeker doen, hè. Dan was het wel een hele goeie. Ik ben er ook helemaal vergeten, hoor. Ik zat onderweg al toen we aan de overkant waren al. Dacht ik al, jeetje, wel hebben die 2 meter doos niet gedaan met 70. Ja, maar ja, dat was alweer te laat dan, hè. Oké. Nou, gaat de microfoon maar gauw in jouw richting uit, Norbert. 0MJ van P1HRZ.
0: Oké, 1HRZ, 0MJ. Ja. Ja, nou ja, jammer dan. Komt wel weer. Ik heb hem in ieder geval hier nou goed werkend. En als ik dan naar 70 ga, ben ik even bezig. En dan moet ik hem ook weer terug zien te krijgen. 2 meter. Dus, maar ja, een keer goed even dat menu doornemen. Dat zou wel prettig zijn. Dus, maar ik ga even hangen. Even QRT, want het is 5 uur. Ik ga de honden even eten geven. Het is nou net een klein beetje droog, dus dat komt mooi uit. En dan hoor ik je vanavond nog wel even, waarschijnlijk. Jij bent toch aan het klooien. Groet aan Wil en we spreken. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, is goed, Norbert. We spreken elkaar wel, joh. Ik ben nog wel even bezig aan dat popmetertje, hoor. Nou, 2 stuks nou naar de wielerstijnen. Ja, het is weer zo'n apart apparaat, hè. En dan is het niet zo dat je dan eventjes YouTube even of op even zoekt dat daar hebben ze er eentje, hè. Nee. Amazon of zo. Nee, dat kun je dan wel vergeten, hè. Huppatee, de hondruppeltje. Goed zo, dan ga ik niet langer ophouden. Ga je de hondjes even doen, dan spreken we elkaar vanavond nog wel, Norbert. Papa Delta 0, Mike, India, Yankee. Dan af en uit, Papa Echo 1 Hotel, Romeo Zulu. Eet smakelijk en 73. Hai, hai.
0: Ja, oké, jullie ook. Misschien tot straks nog. Hoi.
1: Oké, hai.

De tijd. Het is nu 5:30 middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: PD5CZB, goedenavond, is er iemand hier?
1: PD0R1, goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Wat was dat nou? P10RE?
1: Ja, PD0RE, oftewel René uit Zeist. Goedenavond.
0: Oké, hè. René, ja, komt er goed overheen hoor, geen enkel probleem. Ja, het leukste is toch, vind ik, rechtstreeks werk over. En met name op SSB, hè?
1: Ja, dat is het leukste, hè. Ja, dat is het leukste. Zitten er tegenwoordig heel veel op DMR, hè. Ik ook, maar het is toch leuker om op HF te werken. Ja, voor HF en dan een SSB. Gisteren was het heel druk, vandaag vind ik het vrij stilletjes over.
0: Ja, oké, hè. Nou, ik ben ook meer op HF natuurlijk bezig, hè. En ik ben meer een HF-mannetje dan, zeg maar 72. Want dat is toch wel een beetje meer, een beetje slap gebrabbel hier, hè.
1: Nou, dat is hier ook, je kan wel zeggen, bijna zo goed als dood, hoor. Ja, dat is hier zo goed als dood. We hebben nog de Pieter in Zeist, maar die kun je 3 dagen aanlaten, dus dan mag je blij zijn dat je 1 gesprekje hoort. Nee, dat is allemaal een beetje weg. Dat is een beetje jammer, hè. Dat is een beetje jammer. Maar waar zit jij ergens dan over?
0: Ja, ik zit bij Poesingelido, hoor.
1: Zeg dat nog eens.
0: Bij Poesingelido.
1: Bosje, waar ligt dat?
0: Dat ligt bij Leinde.
1: Oh! Oké, ja, je komt er wel goed overheen. Hij werkt als een speer. Nou ja, maar ik ben het mee eens hoor. Zometeen wordt het weer donker en dan ga ik lekker weer naar HF toe, hè. Ja, een beetje Duitsland, Spanje, Portugal, Noorwegen, Zweden, Finland. Ja, ik heb een draadantenne en die staat richting oosten. Dus Amerika, ja, heel af en toe, ik zeg maar. Het meeste gaat allemaal naar het oosten toe bij mij.
0: Ja, oké, okay, maar wat heb je dan voor HF staan, hè?
1: Ik heb zelf een draadantenne gemaakt van spiekendraad, van een gamma. Dat is nu 19 meter. En daar heb ik dan een trafo aan hangen, 64-1. En dan op een, waar ik nu ook op zit, een Jezua 991A over.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Nee, dit is een ICOM 9700, nu 50 watt en een, hoe heet het, Comet 95 op 11 meter hoog.
1: Oh ja, dat is een andere koek, hè, dat is mooier. Ja, maar ik heb maar een tuintje, joh, en ik ga er niet zo'n, ik ga er geen verticale antennes op zetten. Ja, is wel jammer hoor. Maar ja, het dak mag niet meer, dus. Dan moet ik met masten gaan werken en ik zit midden in de woonwijk. Dan krijg ik gelijk gedonder met de buren. Dus ik heb gewoon een draad gespannen, en, maar hij werkt goed hoor. Ik kom vrijwel overal binnen, vooral in het oosten. Dus zelfs IJsland. Dat vond ik wel leuk. Pier, ik weet niet of je hem kent.
0: Wie bedoel je?
1: Ja, die jongen die zit op IJsland. Pier heet hij. Pier. Die zit daar ook heel vaak op HF. En dat gaat goed. Want er zitten er niet zoveel daar, maar hij komt bijna elke avond wel op, op 40 en op 20 komt hij even uit.
0: Ja, oké, okay, hè. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga daar toch eens even luisteren. Nee, ik heb wat repeaters hierin gezet, want de radio is niet van mij. En die wordt binnenkort weer opgehaald. Hè. En dan ga ik even kijken of er... Of ik hier iets neer ga zetten voor 72, of ik het inderdaad leuk blijf vinden. Of dat ik gewoon weer dit achterlaat en gewoon weer verder ga op HF. Dus ik moet het allemaal nog even bekijken. Misschien een 897 van Jezus of een Kenmoet TS 2000. Maar ik zie dat, daar zie ik nog wel even over.
1: Ja, nou ja, weet je wat het is? Die bakken die worden steeds goedkoper. Die Jezus, die heb ik ook gehad. Dat zijn echt leuke bakjes hoor. Dit zijn echt leuke bakken. Ja, en weet je wat het wel is? Op die 70-2, dan werk je meer lokaal, hè? Want ja, ik werk vrijwel niet met Nederlanders op AF. Want dan ga ik gewoon overheen. Ik denk dat jij dat ook hebt over.
2: De tijd. Het is nu.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: S'avonds.
0: Ja, dat zeker. Dat zeker. Ja. Oké, kerel, ik ga even wat doen. Even een bakje doen. Misschien hoor ik je straks wel uit. Ik laat hem al even staan, hè? PD1RE, PD5, Centrale Ziekenboel.
1: Ja, is goed jongen, hè. Geniet van je bakkie. Ja, ik misschien hoor ik je later. En anders hoor, nou ja, het zal niet gaan. Maar ik zal je kool voorbij horen komen op de ding. Hé, groetjes. Bye bye, 73.
0: Oké, bye bye man.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: NRZ bij de 0MEI.
1: Ja, zeg het maar. Goedenavond.
0: Ah, goedenavond. Ja, ik zag net de foto. Ik zit net te kijken. Nou, ik ga even zitten hoor. Dat is toch potbetertje zeker?
1: Ja, uit elkaar hè. Ik had dat op internet gezien. Ik denk, nou, dat is. Dat valt wel mee, hè? Ik denk, nou, ze kunnen er makkelijk nog een gat in boren, twee gaatjes in boren. Nou, dat heb ik dus niet gedaan, want ik denk, dan hou ik helemaal geen vlees meer over van dat ding. Als ik daar nog een keer die kleine gaatje in gaat zitten boren. Dus ik heb een twee componentenlijn gemaakt, een klein druppeltje. En daar hem ingelegd, hè. Dus op zijn goede plek gelegd en daar hem ingelegd. Hè. Dus dat ligt nu te drogen, dat is morgen pas droog. Dus ja. Maar ja, zo blijven we bezig, hè. Ik denk, leg er een pen bij, dan kun je ongeveer zien hoe klein het is. Wat is godverdomme klein, gewoon niet normaal, joh. Ja. Dus het is wel even lekker priegelen. En met dit weer ook erbij, hoor, dan maakt het niet uit. Het regent toch pijpenstelen buiten, dus het wordt nog koud ook wel, joh. PD0MEI van P1HRZ.
0: Ja, 1HRZ0MEI. Ja, ik zag het. Ja, het is priegelwerk. Kan je die potmetertjes niet ergens bestellen nog weer? Of is het gewoon de sport om... Want dat loopbaantje was ook niet helemaal APK meer, zag ik. Of,

0: Dat helpt ons ook wel grappig. Ik zei, jij zei toch, zit er geen toontjes in? Nee, zit er ook niet in. Maar het setje was wel voorbereid daarvoor, hè? Dus er kan nog een extra printje in. Dat zit achter het vondje. Kun je nog een extra printje inzetten en daar zit de Saitone caravan maken. Van 76 tot en met 250,3 hertz. CTC tone, hè. Dus setje was wel voorbereid. Dus ik ga even kijken of ik dat printje kan bemachtigen. En anders ik ga toch even kijken of ik nog de IC's kan vinden. Ik heb maar twee IC's op en wat C'tjes. Dus heel spannend is die niet. Dus ja, een kristal. Maar ook, dat is ook al niet heel erg spannend. Maar we kijken of, of die IC's nog verkrijgbaar zijn, Norbert. Dus we kunnen dat gewoon op maat erin maken. En dan, ja, dan is dat wel te doen, hè. Goed,
1: bij de LMI P1 HRZ. Oké, 1 HRZ, 0 MI. Ja, oh. Nou, dan is dat ding nog niet zo oud. Ik heb hem sinds, ik denk dat hij even oud is als die TS-450 die ik heb. Want hij had het toen samen gekregen, of gekocht. Nou, die 450 weet ik ook niet hoe oud die is, maar dan waren ze toch al een soort van voorbereid, ja. Misschien kan je dat setje nog wel erbij krijgen. Dan heb je een mooie 70 centimeter basis setje staan daar. Maar dat had je toch al?
0: Ja, de 98 die heb ik, die in de camper stond. Dat was het enige set wat op 70 heeft wat ik heb. Ik heb verder geen sets die 70 hebben, dus de 897 was het enige eigenlijk. Maar daar gebruikte ik ook 70 daarheen. Hè. Ja. En daar deed ik weer niks op 2 meter. Hè. Dat is wel weer leuk natuurlijk. En nou die 7400, ja, die staat meer op. Op 2 meter aan dan dat die op ergens anders op staat, hè, ja. Maar dat is ook wel heel leuk. Ik ga nog eventjes lekker even zoeken op het internet, even kijken of die C's kan vinden. En als ze een beetje betaalbaar zijn. En kijken of ik het hele printje misschien TU7 is, dat heet dat ding. Of dat nog verkrijgbaar is, überhaupt. Nee, ik weet niet wat die 450, die is natuurlijk, denk ik hoor, maar hou me daar alsjeblieft niet aan op. Die 440 gekomen, dat lijkt mij logisch, maar dat weet ik dan ook niet. Want soms lopen die nummeringen wel eens heel flink door elkaar heen. Maar ja, hij heeft toch wel wat weg hoor, van die 44 hoor. Ik zal even kijken hier. Oh, wacht even, dat wordt niks. Ja, die heb ik. Even kijken. Dat doe ik even snel. Even. Moeten we even kijken hoor. Er staat alleen een tunertje bovenop. Maar volgens mij doen ze elkaar niet zoveel onder qua uiterlijk normaal.

0: Dus ik denk dat hij iets naar die 440 gekomen is. Maar die 440 is ook al oud hoor, want toen ik hem kreeg, toen was hij al minstens 10 jaar oud. Dus we kunnen nagaan.
1: Heb jij een 440 dan?
0: Ja, ik heb je net een plaatje gestuurd ervan. Dus dan moet je even kijken, hè? En dan, want die lijkt op die 450 van jou.
1: Oh, dan ga ik zo wel even kijken. Ja, mijn telefoon ligt op het andere bureau. Ik ga zo wel even kijken. En jij gaat even klooien. Als je een printje kan vinden, zou mooi zijn. Ik ga even de hond uitlaten, want we hebben nu even een klein droog gaatje. En daarna begint het weer te zeiken. Hè? Dus ik hoor je straks nog wel even. En misschien dat Frans er ook nog wel op komt, want die zet ook geen voet buiten natuurlijk met dit weer, als het daar regent hoor. Dus Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Nee, is goed. Ga je maar even de hond even uitlaten, want ja, het is niet zo'n hele mooie, heldere foto, maar je kan er wel zien. Maar ik denk dat die auto ziet er bijna hetzelfde uit, joh. Dus, maar ja, oké, we horen elkaar zo meteen wel even. In ieder geval heel veel groeten, 73, en dan wandel ze nog even.
1: Oké, tot straks, hoi.
0: Ja, oké, hoi.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Alpha 2 Foxtrot Kilo, PA2FK.
1: Op Ekeling, Hotel Romeo Zulu. Hele goede avond, Frans. PA2FK van P1HRZ.
0: Ja, ook een hele goede avond af. P1HRZ van PA2FK. Even die ruisbak uitzetten daarachter. Ja, een hele goede avond af. Ben ik weer druk bezig met de plannen wat je gisteren verteld hebt. En daar ben ik al druk mee bezig. Al. P1HRZ, PA2FK.
1: Ja, wat je Frans. Daar ik in ieder geval heel veel goed aan nul, hè. Ik heb dat in ieder geval ook alvast gezegd, hè. Nee, ik was even bezig een uitdagend klusje. Het herstellen van mijn drievoudige potmeter. En dat nog wel in miniatuuruitvoering ook. Ja, het is een leuk grap, ja. Nee, ik had van Norbert had nog een 70 centimeter setje. Even kijken of zo. Maar er moest even de potmeester van gesmeerd worden. Ja. Dat was meer dan smeren natuurlijk, hè. Dat ging het dus niet, maar... Dan had ik dat even op het internet even uitgeplozen, maar er bleken al een heleboel klachten te zijn over de potmeter. Dus die moet je gewoon herstellen, hè. Als je dat doet, of je moet er heel iets anders voor maken. Ik heb al een bezoek of je zo'nzelfde type... kan vinden, dat wordt toch moeizaam. Dus ik heb hem nu met twee componenten lijm heb ik die want dat zijn die die slepertjes even een keertje. Dat zijn die slepertjes die loslaten van dat kunststof, hè. Die dopjes waar het overheen zit, die breken af, hè. Nou, dan heb ik nou ze weer op de plek teruggezet. En dan heb ik een twee componenten lijm. Heb ik hem vastgelijmd, hè. Dan was kijken hoe dat gaat. Ja, de oplossingen voor het internet was nog rigoureuzer. En dan boren ze daar twee hele kleine gaatjes in. Is dat ook het probleem niet, want die kleine boordjes heb ik toch wel. Maar van een paar tiende dik. Maar dat... Je hebt zo weinig houvast vlees daar zo en dan moet er nog een ijzerdraadje doorheen en ik vond dat toch niet een hele nette oplossing dat, hè. Dus ik denk ik lijm het en ik kijk van wat dat doet, hè. Dan ga ik het gewoon proberen, Frans. Maar ik was ook gelijk even aan het zoeken op het internet even, ik had natuurlijk geen toonkode slot erin natuurlijk. Maar ik was wel voorbereid daarvoor, hè. Dus er was een printje voor handen. Ja, dat krijg je, dat koop je nou niet meer natuurlijk, maar... De NIC, die had ik al snel gevonden. bij onze vrienden van... in Spleet Overland. En die kostte nog wel twee stuks, kostte €2,96. Maar dat andere IC wat erop zat, ja, dat kostte €63,39. Kijk, en dan wordt het al wat nepperder, want dan heb je het al geen zin meer om dat zelf te gaan zitten maken. Nee. Dus op een, dan zou ik dat gemaakt hebben op een stukje motorprint netjes gewoon. En dan, maar ja, voor een IC... €63, dan moet u nog hierheen komen. Nou, dan kost u wel 17 tientjes bijna alleen dat NIC. Dus dan Maar hou het dan weer op Frans. PA2FK van P1HS.
0: Kuzalat, en is dat één IC alleen voor die CTCSS-standjes?
1: Dan zit het één 14-pens IC'tje op en één 16-pens IC'tje op. En dat is alleen maar voor die CTC-toon, Frans, en voor de rest nergens.
0: Echt nou, als je, je koopt een porto waar het al lang in zit voor 3 tientjes.
1: Ja, dat bedoel ik maar, hè. Dus dan is het gewoon niet meer leuk om het om het dan na te maken, hè. Of om dan te maken, hè, eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Ik denk, nou, als die los die zees kan vinden en die zijn voorhanden, ja, dan maak ik hem zelf, hè. Daar gaat het dan niet om, hè. Maar 1 IC, 63 euro, dat vond ik toch wel een hele geld, Frans. Dus ik ga maar even, denk ik, een andere oplossing zoeken, Isai. Ik ga mijn grote vriend BFI ook nog eens eventjes morgen contacten. Eens kijken of die wat kan betekenen, Frans. PA2FK van P1HZ.
0: QZL had P1HZ, PA2FK. Even kijken, ja, ik denk dat je het daar over hebt, hoor. Dat bekende printje met wat die 4 toontjes levert. 4, of ja, meer heb je er eigenlijk niet nodig. Ja, eigenlijk heb je er 5 nodig, hè. Maar ja, die 110.9, dat is alleen voor Amsterdam. Nou, daar zal Norbert denk ik niet zoveel gebruik van maken. Ik dacht van uit het Oostenrijkse vertaal. Dus, maar bedoel je dat dat printje had? Is dat niet een simpele oplossing?
1: Ja, dat is wel een simpele oplossing. Dan moet ik weer een knopje aan de buitenkant daarvoor maken. Ja, want ik heb dan zit alleen maar druktoetjes van die kleine, hele kleine druktoetjes in aan de voorkant. Dus dat is ook al geen optie. En deze die prik je zo in één keer aan het kabeltje vast wat daar voor in zit. En dan, ja, dan is het gewoon het menu eigenlijk wat de rest doet, Frans. Dus wat je daarmee instelt dan 2FK 1HZ.
0: Ja, QZL, maar ja, heb je dat, dat gouden IC-van nodig, ja. Ja. Ja, vandaar dat ik zeg van, kijk, als het om de CTCSS-toontjes in Nederland gaat, hè. Kijk, er zijn praktisch geen repeaters die, nou zijn er wel die de CTCSS-toon ook zelf mee uitzenden. Maar ja, dat heb je op zich niet nodig natuurlijk, hè. Want dat is alleen voor jezelf. Maar om die repeater open te krijgen, een toontje mee te zenden, ja. Dan zo'n IC erin te zetten. Ik zeg al, je koopt een port over 3 tientjes en er zit het in, hè. En dan, ja, of dat simpele printje, het is toch het niet meer happy af. Zo zeg ik, stuur hem wel even op. Maar ja, dat hele setje heb ik niet meer hier, dus dat gaat helaas niet op, had 1HZ, 2FK.
1: Ja, meneer Vier, prima Frans, 2FK, 1HZ. Ja, ik ga wel even kijken of ik, zeker als ik nou een compleet origineel bordje, die TU7 is dat, dat origineel kan krijgen voor een paar tientjes, dan zeg ik oké, hè. Dan doe ik dat nog wel, maar niet een IC van dik over de 60 euro, hè. Daar begin ik niet aan. Nee. Nou, ik ga nog even verder zoeken op Tinder, want er zal best wel van die grapjes zijn die wat anders verzonnen hebben daarvoor, hè, met een ander IC, hè. Ja. En dan, dan moeten we dat gewoon even opzoeken, hè. Dan gaan we dat vanzelf wel vinden, Frans. Ja. Oké, maar dat was... Ja, hij deed het, heb het net gedaan, dus... En dan als je de potmeters in een bepaalde stand zet, dan vlot de squelch net goed en het volume stond net goed, want alle twee die potmeters waren natuurlijk naar de Filistijnen natuurlijk. Dan kon je net kon je nog luisteren, hè? Dan kon ik toch de NOS kon ik nog horen. Hè? En dan heb je het ook gehad, ook Frans. Het is best een leuk dingetje. 25 watt uit. Nou, en 5 watt en 25 watt uit. Nou, ik vind het meer als dat. Ik denk als dat nou weer een leuk zetje is. Ik heb beugeltje er ook nog bij, het mobiel beugeltje. Nou, dan denk ik, nou, dan knutsel ik die mooi in die bus, hè, ja. Nou, 70 centimeter is altijd wat leuker onderweg, hè, ja. Nou, 2 meter ook wel natuurlijk, maar 70 ook wel, hè. Goed, oké. Okay. Dus dat even dat, ik was even aan het zoeken op het internet naar al die IC's allemaal, maar dan gaan we er mee klaar. Ja. Dus, voilà. Goed, nou jij alweer aan het plannen maken voor wijziging van het geheel. Nou, ik ga morgen, denk ik, morgen moet ik nog even wel wat doen nog. Maar dan ga ik heel langzaam beginnen met de GPR50 even het ding monteren. Helemaal. Alles eraf en los uit elkaar. Die helemaal opnieuw opbouwen van het begin af aan. En dan alleen de wijziging onderin maken. Dat zijn de radialen. En dan maken we vaste radialen onderin. Dus dan kan ik die mooie met tuin en vier even mooi uitproberen. En die gaat dan naar Norbert toe, hè. Die wil die hebben, dus die wil wel een verticale spriet hebben, oké, nou dat kan. Ja, maar wij staat hij toch te staan hier, kijk, een beetje hem oppoetsen en zorgen dat hij goed werkt. Dan kan die zo naar Norbert toe, hè. Goed. Dan weer gauw retour, PA2FK van P1HRZ.
0: QZLA, T1HZ, TF2FK. Nou, dus, ja, die dingen moet je altijd even alles even schoonmaken, hè, van binnen ook. Zover je kan ook even die, waar je contacten hebt, om dat goed schoonmaken. Ja, je kent dat met die dingen. Nou ja. En hier in de check, ja, ik ben al druk bezig, van één kastje heb ik leeggehaald en dat uit elkaar, maar dat ding is lood en loodzwaar. Ik ga vertellen, dat ding had ik al in Kuilenburg, daar, toen we daar nog woonden. En toen hebben Nel en ik dat ding met z'n tweeën naar boven gebracht. Nou, toen we daar weggingen, nou, ik zag absoluut geen kans om dat ding naar beneden te krijgen. Toen heb ik hem helemaal uit elkaar gehaald. Nou ja, en hier heb ik hem gewoon weer boven opgebouwd. Hè. Daar heb ik hem weer uit elkaar gehaald, want hij moet naar beneden. De andere kast van beneden moet naar boven. Nou ja, en daar ben ik in de check hier mee bezig. En natuurlijk het overbodige overspul ruimen. Ja, je komt er van alles nog wat tegen natuurlijk. Hè. Ja, dus daar ben ik aan het werk doen en ben ik ook gelijk mee bezig. Nou, heb ik dat kastje zo ver uit elkaar gehaald. Het is zo'n ronddeurkastje, hè. Maar dan een echte. Met stalen deur erin. Nou, een loodzwaar. Dat kring heb ik uit elkaar. Dus alle delen liggen beneden. Alleen die omkasting nog, die staat hier nog. Ik vraag morgen even mijn buurman even. En dan kan wel degene die kast hier beneden staat, want die moet naar boven toe, hè. Dat is ongeveer zoiets. Maar iemand die het leegmaken natuurlijk, ja, en dan heb ze dit ding nodig om daar die spullen weer in te zetten. Dus dat, oh ja, dat wordt weer even een dingetje morgen. Even heen en weer. Ik heb het in ieder geval achter die ik weggehaald heb, heb ik het al schoongemaakt. Daar komen de twee precies dezelfde naast elkaar te staan, hè, met schuifdeuren erin. Dus dan wordt dat in ieder geval netjes. Nou, dan heb ik in ieder geval meer bergruimte. Dan kan ik wat er nou zo'n beetje her en der even pieplot halen. Dan krijg ik die boze juffrouw. En dan al dat spul wat een beetje her en der loslaat, dat kan ik dan opbergen. Denk ik. Dus we gaan het meemaken, Ad. Ik denk wat ik nog wel even hier een plank moet maken, want tot er niet genoeg in zitten. Ja, de twee of zo, of drie zitten erin. Nou, er is zoveel ruimte tussenin, dat allemaal loze ruimte. Dus er moet er wat bij komen, maar goed, dat doe ik wel van hout af. 1HRZ, 2FK.
1: Met een beginnende keer, ja prima Frans, PA2FK, P1HRZ, retour. Oh, je bent nog wel even zoet. Ik hoor het alweer. Ja, nog even zoet. Ja, ja. Kom. Geen hond onder mijn wieltjes, nee. Ach ja, dus krijg je ook weer wat meer bergruimte natuurlijk. Ja, dan kan je het allemaal weer netjes opbergen, hè. Ja. Ziet het ook allemaal weer netjes opgeruimd en netjes uit, hè. Nou, ik moet hier eigenlijk die kasten hier in die zetzaad, die moet ik eigenlijk ook eruit halen. De dood eenvoudige reden dat die aan de achterkant helemaal het schop helemaal uit ligt. Daar is iets geweken ook uit elkaar, dus ik denk dat ik hem er maar eens even uit tussenuit moet halen. Ja, zo makkelijk is het niet, want dat betekent ook dat ik hier al mijn planken leeg moet halen. Omdat die bladen, die zitten geschroefd aan die kast vast. Maar er hangen wel beugels natuurlijk. Gewoon van die... Maar ik ben bang dat als ik die schroeven eruit rijd, dat wel heel erg zwaar is, hè. Ja, hier met die HFZ, dat rijtje, dat weegt wel wat natuurlijk. Hè. Maar ja, dan kan ik deze T ook alweer eens eens een keer aan gaan passen en gaan doen. Maar ik ga eerst antenne doen, netjes even opknappen. Dan kan ik zo tussen neus en lippen doen. Want als ze alleen maar die oxidatie overal eraf halen. En nou toch eens gaan zoeken waar nou die beruchte, ja, het lijkt wel onderbreking af en toe. Als die flink heen en weer waait, dan zie je ook het SGL, zie je echt gaan, hè, van S9 naar S3. En dan gaat het zo heen en weer, hè, dus... En ik had al alle verbindingen allemaal al een keer gewijzigd en schoongemaakt. Maar ik denk dat ik nou alle spoelen ook ga meten allemaal. Misschien wel een gescheurde spoel in of zo, weet jij wel. Of zoiets ga ik nou aan denken, maar ik ga er nieuwe bussen in maken. Piet zet die in en dan... Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding in ieder geval sowieso is. Want nou zijn het 100 pijpen eigenlijk die in elkaar schuiven in die spoelen. En dan vul ik die pijp aan de binnenkant met aluminium weer op. En dan draai ik er een bus voor. Dus en dan... En dat maken we dan weer netjes aan elkaar. En dan heb je dat weer in ieder geval een goede verbinding in ieder geval. Goed Frans, nou dat nou jij de check helemaal vertimmeren. Nou, ik ben hem wel even zoeken. Maar het weer is er ook mooi voor, dus Het regent toch pijpenstelen, dus wat dat er gaat, komt het goed uit voor ons PA2FK van P1 naar RZ.
0: Nou, die pijpenstelen regenen, hè? Dat is voor mij wat later gekomen, hoor. Dat is pas zo nog tegen de avond gekomen, hè. En verder deze dag was het best heel aardig weer, hoor. Niks mis mee. Ja, niet te warm. Prima. Helemaal goed. Dus wat dat betreft viel het wel mee. Maar ja, het begon hier vanavond eventjes, hè. Maar het is niet zo gek veel geregeld, hoor. Het zal bij jou wel wat meer geweest zijn. Want ik keek even op Weerplaza en dan zag ik daar zo'n blauw vlekje over het Zeeuwse heen gaan. En ik denk, ja, ja. Je weet hoe was, het moet er laten vallen, hè. Maar goed, schijntje natuurlijk, hè. Ik ben hier echt met de gek bezig. Dan ga ik de antennes veranderen, dat heb je verteld, hè. De loop die komt, de magnetische loop die komt op het schuurtje te staan. Er staat nou die, op zo'n grote tegel, staat die paraplu, hè. Hoe heet het ook alweer, zo'n ding? Maar goed, die staat erop en die gaat eraf. En die gaat op het masje komen, het masje nog een ander deel inzetten. Want die ging niet echt netjes. Nou ja, goed, dat wordt even omdraaien. Kabels wel lang zat, dat is allemaal geen probleem. En die wil ik ook eigenlijk langs de andere kant van de tuin leggen. Hè? Dat ze gelijk naartoe gaan, naar het schuurtje, hup, gelijk zo naar boven. Dat wil ik eigenlijk, maar dat is een latere zorg. Als eerst die antennes op de goede plek zitten, hè? Dat, om daarmee te beginnen. Dus dan is dat. En, ja, dat ben ik nog niet hoor. Dan mag de schuur eens even een keer kousen, want dat is ook min of meer een bende geworden. Dat zou ook nog gebeuren. Dus ik ben al even bezig gehad, want ja, kijk, dat plan om te verhuizen, als je die had. Hè. Nou, ik heb wel eens meer gezegd, verhuizen is de beste manier van opruimen. Nou, het verhuizen gaat niet door, maar het opruimen wel. Dus dat zou ik wel doen, had. 1 ARZ, 2FK.
1: Ja, dan heb je gelijk opgeruimd. Dat is ding wat zeker is. Dan ben je gelijk van jou vertrokken. Zo je ook weer af. Dus ja. En als het maar staat, staat het maar. Dat wil begint ook al te tegen mij al. Ja, je hebt er al 2 jaar niet meer omgekeken. Heb je het al wel nodig? Flikker het toch weg. Ja. Ja, gelijk. Van één kant heb ze gelijk, maar... aan de andere kant denk ik, ja. Ik ben niet zo weggooierig, hè? Nee. Dus, maar ik ga er nu ook niet onnodige dingen bewaren, hè? Dat sowieso niet, Frans. Dus, kijk nou eens goed dat ik toch de GVA 50 heb meegenomen, hè? Vanuit het blijfwijze. En niet daar in één keer heb gestort. Had ik ook kunnen doen. Maar ik zag al. Ik zag het bedrag al wat ik ervoor betaald had toen de tijd voor die antenne. Maar ja, wat dat gaat, hebben we er al een hele plezier en lol voor gehad van dat ding. Ja. Ja, nou ga ik Norbert er weer blij mee maken, dus dan gaat dat helemaal goed komen, ja. Nou, ik heb me ook weer aan het werk gekregen met dat zesje, dus dan ben ik ook nog wel even zoet, hè. Want die popmeuter, die kan nou morgen pas weer in elkaar, want dan is die, in ieder geval die lijm droog, die 2-componentenlijm. Dus dan, dan geloof ik wel dat dat heel lang nog goed blijft gaan, hè? Ja. En zo niet, dan moet ik toch een andere gaan zoeken, hè? Of iets anders.

0: Vi vet ja, maar als ik een sloopzetje zou kunnen bemachtigen, dan heb ik het toch precies hetzelfde weer. Want die pompen, dat is gewoon een heuvel bij die dingen. Dus ja, dus dat schiet dan niet op, Frans. Ja, ze hebben eigenlijk wel zijn nukken zo, hè, ja. Kijk naar die TS 44 ook. Nou, die hebben ook al wat uren gezorgd voor zijn werk, hè. Dus uren, dagen. Alle componenten van die print af. Alles opnieuw erop gezet. Heel schoongemaakt helemaal. Nou, zet je het weer alles netjes erin weer. Nou, hè, eindelijk. Nou, is dat hele gedeelte is dan gebeurd. Oh, ja, hij doet weer dit, doet weer dat, doet het weer dat, doet het weer. Even kijken of hij blijft, doen. Ja hoor, dan blijft hij het ook doen ook. Nou, dan heb je alweer een pluspunt. Nou, nog twee bandjes, geloof ik, moeten nog een keer gebeuren. Maar ik weet niet of ik dat doe. Er zijn toch bandjes die ik niet gebruik, dus... Nee, dus dan is het gauw klaar, Frans. Goed, ik zeg maar nog een keer een mooie Tiel, papa. Alpha 2 Fox Kilo, papa. Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
1: Please limit your transmission time.
2: Is wie de klos? Even lachen, even lachen. Goed, Nou ja, twee bandjes die je niet gebruikt. Dat zou natuurlijk 160 zijn. Nou, misschien 12 meter. 12 meter, die gaat toch interessant worden. Dat zou ik, nou ja. Ik ben er niet zo direct van, nou, dat gebruiken we niet. Nou, we weten nog niet. Maar goed, dat is een ander verhaal natuurlijk, hè. Ja, en ik zat me even af te vragen. Een drievoudige potmeter. Ik ken natuurlijk wel tweevoudige die stereo dingen. Met nog eens een keer een schakelaar erop. Dat ken ik allemaal wel. Maar drievoudig? Nee, ik zou niet eens weten of ik het ooit gezien heb. Ik denk het niet trouwens. Dan heb ik hier zo'n bakkie met allerlei potmeters en knoppen. Hè. Dat heb ik eens van mijn zwager gekregen. Die had wel een steltje van die oude radio's gesloopt. En die eigenlijk helemaal niks meer waard waren. Dus die dingen, dat was echt helemaal vullig. Maar goed, die potmeters had hij eruit gehaald en dergelijke. En die knoppen, want knoppen, dat is ook wel zoiets. Hè. Ook zo'n artikel wat je eigenlijk nooit tegenkomt. En tenminste, een nootje kan ze wel kopen natuurlijk, maar zijn ze belachelijk natuurlijk. En potmeters, ja, die heb je al zoveel waardes en dergelijke. En die, dus ik heb ik er zo snel van gekregen. En ook een heel steltje 10 slagen potten, hè. Dat, hartstikke mooi, ja, goed. Maar een drievoudige, ik heb hem nog nooit gezien had. En, of is het, bedoel je ermee toch een soort stereopotmeter, dus een tweevoudige. Dus die kunnen we allebei apart bedienen, dat wel. Die zijn er wel. En met de schakelaar erop, dat ken ik allemaal nog wel. Had 1HRZ, 2FK.
0: Maar het zijn twee aparte, twee aparte regelbare knoppen. En daarachter zit een dubbele aan- en uitschakelaar. Dubbel uitgevoerd helemaal. En die hebben ook weer 4 contacten. Dus zijn gewoon 2 potmeters achter elkaar eigenlijk. En daarachter nog een keer een dubbele schakelaar dan. En dan in de kleine versie uitgevoerd, Frans. Ja. Ja. Ik zit even te kijken. Ik ga dan wel eventjes... Even kijken. Ik zal proberen eventjes, want ik heb een fotootje ervan. En dan zal ik even naar jou sturen. Ik heb wel een plaatje gestuurd van

0: het ding wat uit elkaar ligt, in zijn geheel. En op volgorde achter elkaar gelegd hoe die weer in elkaar moet, Frans. Dus moet je, als je tijd hebt, moet je blijven kijken. En daarachteraan stuur ik wel even een foto van het geheel eigenlijk, Frans. Dus, maar het is een, maar een millimeter of 8 of 10 millimeter nog eens. Hij is nog eens 10. Ik denk dat hij 7 of 8 is in het vierkant, Frans. En dan wat langer, hè. Dus, nee, het zijn wel die hele kleine... nee, ik heb ze ook niet, dus ik heb wel wat erop lijkt, hoor. Maar ook niet in, in deze dubbele uitvoering, Frans. 2FK, 1HRZ.
1: Ja, wat PNHZ, PR2FK, ja, die dubbele uitvoering, zo, dat ken ik allemaal wel. Maar zo klein? Nee, ik weet zeker, die heb ik niet. Dat weet ik heel zeker. Nee, want dus die oude radio's is allemaal wat grofstoffelijker, hè? Ja, je moet zo heel heet moeten wassen. Misschien dat het dan werkt, hè? Maar goed. En ja, die heb ik sowieso niet gehad, maar ik ben wel benieuwd naar het plaatje. Ga ik zo wel even kijken, hoor. Loop ik even naar beneden, gelijk als ik een paar geel ga halen natuurlijk, hè. Dan kijk ik gelijk voor het plaatje. En dan kom ik nog even op een ander punt, dat setje wat geprogrammeerd moet worden, hè. Ik heb gisteravond heb ik hem gesproken, hè? Hij zegt, ja, dat ga ik niet doen, hoor, dat programmeren al die repeaters met de CTC-6 toontjes in kloppen en dergelijke. Hij zei, nee, dat doe ik wel anders. Hij zei, ik zorg dat er een programmeerkabeltje bij komt. Oh, ja, dat vind ik op zich niet eens zo'n slecht idee. Want, kijk, repeaters veranderen al wel eens van frequentie. En dat gebeurt er wel eens. Ja, en als je ergens anders naartoe gaat, noem maar even wat, toevallig in Duitsland of zo, of... dat is in België, en dat voor jou niet zo toevallig natuurlijk. Maar dan is het ook wel handig als je die repeaters er zelf ook in kan zetten natuurlijk. Hè. Dus hij zorgt in ieder geval voor het programmeerkabeltje. En nou weet ik alleen niet of je dat bijvoorbeeld ook met Chirp kan programmeren. Ik heb geen flauw idee.
0: Ja, dat is ook goed, maakt me ook niet uit. Nee, dat... kijk, als dat... Oh, dat valt wat op de grond. Nee, als dat nou... nee, dat hoeft voor mij niet alles te inprogrammeren. Je had een lijst, dus maak er maar een lijstje van. Ik denk, nou, dan voer ik maar gewoon wat in, hè. Ja, als dat nou zoveel werk is, dan wil ik zelf ook programmeren, maar... Dan zal die, als hij het kabeltje wil leveren, heel graag, dat zeker, maar dan ook welk programma dat eventueel mee moet gebeuren, hè? Want ik had ook al natuurlijk gezocht natuurlijk, en ik had al zoiets dergelijks had ik al gecreëerd met een, wat is dat, dat is de stekkertje van de, van de microfoon. En dan van de microfoon af naar USB toe, hè. Maar dat zou ik moeten uitproberen. Maar ik had nog steeds geen software die wat daarvoor op werkte eventueel, hè. En of dat überhaupt ook goed was, hè. Maar als hij een kabeltje wil creëren uit de kust. Ik hoor wel wat hij van me krijgt, dus dat maakt helemaal verder niet uit. Maar dat moet ik ook even vragen welke software ik daarvoor nodig heb, Frans. Goed, PA2FK, P1HRZ.
1: Cruzalaat, 1HRZ, 2FK. Nou, ik zie hem vrijdagavond en zag ik wel even vragen of hij... Als hij ook de software misschien op een sticky heeft of zo, weet je wel. of zoiets. En, Daar zijn ze nogal handig in, maar dat vraag ik wel even vrijdagavond af, want dan zie ik ze toch, hè. Dus dat is even het babbeltje maken, dan weet ik het. QSL?
0: Ja, hoort je, nee, is prima, Frans. Nee, is goed hoor. Vind ik dan, dat is niet erg, hè. Even kijken, dan moet ik deze eventjes... verdelen. Dan ga ik die foto mooi verdelen. Even kijken. Oh jeetje. Moeizaam is dat ook dit. Nou, op. Gewoon opslaan. Oké, dankjewel. Nou, als hij gewoon opgeslagen, dan kan ik hem gewoon naar jou sturen, hè. Dan het Fransje. En dan even een dingetje, en die erbij.
2: Het is nu 10 uur 's avonds. Papa India 3.
0: Nou, je hebt de complete potmeter. Je ziet een rijtje aan de achterkant, maar dat komt omdat ze hem uit elkaar gehaald hebben. En dat zijn twee stangetjes erin. Die zijn afgeklonken. En dat hebben ze dan weer in elkaar gezet en een draadje erin en dat dichtgedraaid, hè. Dan heb je ongeveer een idee wat voor soort knopje het is, Frans. En dan, ja, ik zei al, een millimeter of 8 in vierkant is hier dan, hè. En dan de lengte, ja, dat zal wel wezen, een centimeter of wat, 2, nog ineens, 1,5 centimeter. Dus, nee, het is priegelwerk, Frans. PA2FKP1HZ.
1: Je moet hem naar een horlogemaker brengen. Misschien al wel beter had. Maar ik moet even een 10 minuten QRX. Ik neem dan gelijk even het telefoon mee naar boven. Ik maak even een minuut of 10 QRX, dan breng ik het nemerspaargeel en de telefoon gelijk weer mee terug naar boven. En dan ben ik over een kwartiertje wel weer terug gehad. QSL?
0: Ja, rustig aan mij hoor, ik hoor je zelf al. Ik ben ook gewoon nog hier in de check, dus... Oké, tot zo. 1HZ, 2FK, dan even QRX.
1: QSL, QRX, hè. Bye.

0: Ik ben weer het over. Het is Papa Alpha 2 Foxtrot Kilo PA2FK.
1: Ja, en ik ben er ook nog, Vos. PA2FK. P1HRZ retour. Die maken die printjes zo na, dus ik zit even te kijken, maar maakt niet uit. Ik ga wel een keer rustig snuffelen, hè. Dat is wel een leuke trots. Goed zo. Ik denk dat je de plaatje wel gezien hebt, Vos, PA2FK. Sorry, P1HRZ.
0: Hoezo, P1HRZ, PA2FK? Ja, ik heb het zeker al gezien, hè. En, wat ik nou net vorige week een hele doos van die dingen weggegooid heb, met allemaal verschillende waarden erin. Ik denk dat er wel een stuk of 50 in zat. Ik heb ze vorige week weggegooid, helaas.
1: Jammer. Ja. Oké, je hebt niks te doen, ik heb niet, dus. Ja. Maar ja, het maakt niet uit voor ons. Ik ga hem morgen gauw weer op mijn 11:30 rustig in elkaar zetten weer. Ja, dan ga ik weer rustig erbij zitten. Pincetje erbij en dan ga ik hem weer heel voorzichtig en rustig in elkaar zetten. Hè. Dan gaat hij misschien ook nog wel doen. Ook, dat hoop ik dan tenminste, Frans. Ja, maar dat geloof ik wel. Hè. Hij zal in ieder geval meer doen dan wat hij nu deed. Dus, en anders wordt het een printje met... Ja, of met twee, potbijters achter elkaar of zo, maar ik vind dan ook nog wel wat. Ja, ik moet dan ook wel zelf even zoeken, maar ik heb verder daarin sowieso al helemaal heel erg weinig. Hoogstens dat ik nog wat troep of wat uitgehaald heb uit wat setjes wat we gesloopt hebben in de loop der tijd. Maar ook dat soort potmeters zeker weten van niet, Frans. Nee. Maar ja, dat maakt ook niet uit. Jongens zijn van de straat even zoek bezig. Ja, ik heb nog niet gezocht op... op die potmeters hoor, ik moet eerst wel even kijken wat de waarde is, want dat weet ik ook niet. Daar kan ik dadelijk wel meten natuurlijk. Ja, dan, dat kan ik dan gewoon meten, wat de waarde is. Dus dat is niet zo heel erg dan, hè. Dus, goed, ik had hij gevonden, zo'n printje voor die toontjes had ik wel gevonden. Wat was dat nou? 35 Zwitserse francs, Frans, PA2FK, P1HRZ.
0: Plaatsen zegt dat nog eens, die getallen?
1: 35 Zwitserse francs.
0: 35, 60, ja, en dan zeg je nog wat erachter. Ik versta het niet, sorry.
1: Nee, ik zeg 35. En dan zijn het Zwitserse franken.
0: Oké. Okay. Oh, 35 Zwitserse franken. Aha. Ja, En trouwens, nog even wat, hè. Bij die potmeter, hè, hoeveel ruimte zit er omheen? Of zit er helemaal geen ruimte omheen, Art?
1: Ja, er zit wel wat ruimte omheen. Want ik aan de rebel, moet ik wel toegeven, je krijgt hem er heel makkelijk uit. Hè. Hij zit gemonteerd op een stukje print. En er zit een stekkerverbinding op dat printje. En het enige wat op zit, zit alleen maar die potmeter op, hè. Dus je kan nog heel wat doen, Frans. Dus wat dat er gaat, ken ik waarschijnlijk met de onderdelen van de oude potmeter wel iets anders creëren, Frans. VFK, 1RZ.
0: Dank u wel. En je kan die printbaan even, of die loperbaan, hè, kan je even meten, hè? Die koolstofbaan. Dan weet je wat de waarde is, hè. Maar dan kan ik toch eens even kijken, want als je wat ruimte eromheen hebt, wat ik nog heb liggen, en eens even kijken, want ik heb nog wat dubbele liggen, die apart bedienbaar zijn. Of er nou een schakel of zit, dat weet ik niet, maar... maar ik kan eens even kijken, Art, kan je dat meten, die koolstofbaan, hoeveel ohm dat ding is?
1: Ik hoop dat er in ieder geval alles weet zal zijn. Kom, blijf liggen. Ah, 10K. Nee, dit is 10K. En de schuilslotmeter die is... 50k. 48 kilo, maar dat zal 50 wezen. Ja. Ook weer een rare waarde. Ja. Dus

0: Hoor ik nou niks van dat teringding?
1: Ik zit niet te spelen.
2: Kavels.
1: 53 jaar zou wel 50 of 47 k zijn, hè? Dat zijn die standaardwaardes. In de bak. Ben al in de bak aan het zoeken. En ze zijn apart bedienbaar, die twee potjes, hè?
2: Ja. In eerste instantie al 47 k, maar jij zegt 48, maar ja, dat kan ook 50 zijn. Dus, en die andere is 10 k, want die meet 9,8 of zo. Hè. Dus dat zal wel ook 10 k zijn dan, Frans. We zijn apart bedienbaar.
1: Ik heb hier eentje in mijn handen. Even kijken of ik de waarde kan lezen. Het is wel geen hele kleine, maar ook geen hele grote, hè? Ook dat niet, er is er nog eentje, even kijken. Oh, het is niet apart bedienbaar. Dus even kijken wat erop staat, of ik het lezen kan. Nou, dan moet ik even de meter pakken natuurlijk. Hè. Ja, het is leesbaar geweest. Ik pak even de meter, ik heb hier eentje. En dat is een dubbele pot, apart bedienbaar. Zit geen schakelaar op, maar oh, goed, die schakelaar, daar is wel wat op te verzinnen natuurlijk. Kun je zo.
2: Ja, gewoon de stekker erin en eruit steken. Ja, gewoon doorverbinden. Ja, daar is altijd een mouw aan te passen, Frans. Dus
1: meten we even rustig. Ik ga eventjes meten en nog eerst even in die bak graaien, want ik heb er zit nog meer in. Even graaien en dan ga ik even meten. Dat ga je zo horen.
2: Ja, is goed.

de tijd. Het is nu 10:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Nou, ik heb een fotootje gestuurd af van de collectie.
1: Oké, we gaan even kijken. ja, hij is binnen. Kom. Terug. Ja. Yeah, well, I don't know.

0: Het zou kunnen passen, maar ik ben bang dat die de doorsnede toch te groot is voor ons. Dat ik zal even kijken, hoor. Oh la la la. Nog een flipside, want ik moet het even omdraaien. Ik heb wel wat ruimte, maar zoveel ruimte ook niet, Frans. Maar het was natuurlijk ook wel een klein modelletje dat natuurlijk, dus nou. Apart. Je weet nooit, hè. Dus als die anderen het daar niet doen, dadelijk als die in elkaar zit, dan kan ik altijd nog even op jou vallen, Frans. TA2FKP1HRZ.
1: Jawel, dat kan wel. Dat is nog geen probleem. Maar heb je ook de waarde afgelezen op die meter die ernaast ligt?
0: Frans.
1: Ja, precies. Dat is een ding van 1K. Dus heb je helemaal niks aan.
0: Nee. Joh, we gaan het ook proberen, joh. Dan, in ieder geval sowieso hartstikke bedankt voor het even kijken natuurlijk. Ja. Ja, dit gaat het niet worden. Nee, dat heb je goed ondergezet, ja. Nou ja, we gaan het gewoon proberen. Ik heb hem trouwens op het in service manual heb ik hem wel teruggevonden. Even kijken of daar eventueel een codenummer aan hangt. Of in ieder geval een partnummer. Of je dat kan eventueel kan bestellen. Maar ik ben bang dat je dan weer dezelfde ellende koopt. Hè? Dus dan zal het wel weer een hele tijd goed gaan en dan is het weer vergeten boel, hè. Als ze dezelfde potmeters leveren dan Frans. PA2FKP1, ja, er zit.
1: Zo. Ik heb ook even gekeken naar het fotootje, tweede fotootje van hoe die in elkaar eruit hoort te zien. Het zou best wel eens kunnen dat meneer Ali E dat ding levert, hè? Want je ziet ook van die printjes die bij Barco liggen. En dan zit hetzelfde soort potmetertje zit erop, hè. Dan weliswaar een enkelvoudige uitvoering. Maar dat zijn allemaal van die potmetertjes uit het zeer verre oosten. Oftewel met CE-keur erop. Het zou best wel eens kunnen dat meneer Ali E dat ding heeft, hè? Had een HRZ-2FK.
0: Ja, dan ben ik nu eventjes aan het zoeken op. Even kijken. Nog even één bladzijde eventjes afdrukken. Want ik kan het niet precies lezen, nou hoe of wat. Hè. Ik heb het al te ver uitvergroot. En dan vliegt het over het beeldscherm heen. Hè. Wat makkelijk is als je het gewoon even uitprint. Hè. Ja. Dan moet ik even kijken waar die uithaalt. D. VR5, waar ben je? Jongen. Alles aangegeven behalve dat ding. Ja, dat is wel aardig van die jongens. Nou, dan kan ik wel weer terugvinden in de stuklijst wel weer van die van dat bord. Nou, dat vind ik dan vanzelf weer. ik dan iets van die waarde heb gevonden. Want het is natuurlijk wel lullig, die twee verschillende waardes. Eén van 10k en de andere van 47k. Dat kon je meestal, dat soort grote verschillen kon je meestal nooit tegen van 2FK in de hazen.
1: Nee, dat zie je. Het zijn meestal gewoon twee dezelfde die erop zitten. Hè. Weliswaar apart bedienbaar. Maar zulke grote verschillen in één pot. Nou, het zijn er eigenlijk twee natuurlijk, maar in één behuizing. Nee, dat heb ik eerlijk gezegd ook nog niet gezien. Dan zou je hem uit elkaar moeten halen en die twee koolstofpanden erin zetten. Dat gaan ze het 2FK.
0: Ja, dat kan wel. Maar dan moet ik gewoon, als er hetzelfde exemplaar is, dan moet ik hem die ook uit elkaar halen dus. Ja, dus eventjes die naaldjes even doorveilen en dan voorzichtig uit elkaar schuiven. En dan één koolstofplaatje eruit halen en dan de juiste er weer terug inzetten. En dan is het ook gepiept dan Frans 2FK 1HRZ.
1: Ach, u zal dat bedoel ik, hè? Om dat zo te doen, hè? Want ik zou het anders ook niet weten hoe je dat doen moet. Want ja, dit is natuurlijk weer zo'n zo'n speciaal item wat alleen voor dat apparaat gemaakt wordt, ja. En ja, die koolstofbaantjes, ja, dat is natuurlijk om het even om die om daar een ander in te zetten natuurlijk, in de fabriek dan, hè. Dat is natuurlijk om het even natuurlijk. En dan heb je uiteindelijk twee hele verschillende. Maar ja, dat zou misschien een oplossing zijn als je eentje hebt die hetzelfde model. En dan die andere waarde, hè? Dat zou misschien nog wel eens even kunnen, had 1HZ, 2FK.
0: Nou, zoiets moeten we gaan bedenken, hè? Nou, we hadden zelf niet van. We gaan eerst even vanmorgen even gezellig knutselen. Ga jij mag uit nou? Het gaat er wel uit. Ja, die laserprinter moet, die hoeft niet bij te staan, die hoeft niet bij te blijven. Die mag gewoon uit. Ga maar uit. Buiten die knipte. Oh, nee, hij gaat toch uit. Nee, dat is goed, Frans. Jongen, gaan we wat creëren. En die andere is, dat is ook, die daarnaast zit, is ook een dubbele. Dat is ook een dubbele uitvoering. Is dat de RF gain en de RIP? Ja, dat is ook apart. Die zijn ook, maar de, van dezelfde fabrikant, hè, dus van hetzelfde kleine spul. Oké, Frans. Ik ga even wat te drinken pakken, want ik krijg nu al een hele droge keel hier deze Frans. Ja, was al voorzien, begreep ik al, dat ik naar beneden ging net. Dus, dan ga ik ook even wat, wat te drinken halen, Frans. Papa Alfa 2, Fox Trot Kilo, Papa Eco 1, Hotel Romeo's.
1: Zelf had bij 1HZ, bij 2FK, maar ik zit er eventjes op die 7610 te kijken. Hè. Die heeft 1, 2, 3, 4, 5 potmeters in de voorkant zitten. Ik neem al tenminste dat potmeters zijn en dat het geen rotaries zijn. En die zijn ook allemaal dubbel uitgevoerd en die hebben allemaal in ieder geval een schakelaar of een pulsschakelaar erop zitten. Hè. Dat hebben ze allemaal. Het is... Oh nee, het zijn er vier die dat hebben. Nee, vier. Maar dat zijn ook... dus kennelijk worden er toch wel heel veel geproduceerd. Hè? En op die IC7000, daar zitten er twee op. Die hebben dat ook allebei. Hè? Een dubbele pot en een schakelaar. Maar op die IC7000 is het een schakelaar. Ja, dat is een duidelijke schakel, hè. En op die 76 tot 10 zijn het meestal zijn pulsdrukkers. Dus ja, even een contact hier. Maar goed, dus kennelijk worden die dingen nog heel veel geproduceerd af. 1 HZ, 2 FK. En dan ga ik ook even naar beneden nog en even een andere spaargeel halen.
2: Ja, is goed,
1: Frans.
2: Ja, dit is een best wel... Maar tegenwoordig wordt het hoofdzakelijk is het rotary wat erin zit, hoor. Ja, maar ja, maakt niet uit. We gaan hier nog even rustig verder. Dan ga ik even door de stukslijst heen wandelen in de manual. En dan denk ik dat ik er wel tegenkom ergens, Frans. Goed, jij gaat even naar beneden. Dan ga ik ook even wat te drinken halen. En dan spreken we elkaar zo nog even. Kijk, A2FK, P1A, zet dan even keurig.
1: Kuzo.

0: VR2FK, retour.
1: Ja, 1 AZ. Ik heb hem gevonden. En die potmeter, schema. Is er een van 10K en 50K. Dan moet ik alleen even nog even uitvissen wie is. Voordat ik hem zo meteen verkeerd in elkaar zet. Dus dat is leuk. Ik heb daar niet op gelet natuurlijk. Ik dacht dat ze gelijk zouden zijn. Maar had dit ook niet verwacht, dus dit Frans. Maar ja. Ik heb al een partnummer. Dus dat zou je dan, tussen aanhalingstekens, dan zou je dat kunnen bestellen. Maar dat doen we dus niet. Dus we gaan alleen even uitzoeken, de optekening nog even wie is. Dat een beetje gaan lezen, want die tekeningen zijn niet zo heel erg duidelijk. Dus natuurlijk wel allemaal kopie op het internet. Dus nou ja.
0: Bij A2FK, bij 1HZ. Nou, toen zelf, is dat ook nog een prijs bij?
1: Nee, een prijs niet. Alleen een codenummer.
0: Ja, ja. Nou ja, het ding bestaat in ieder geval. Nog laat ik het zo zeggen, je kan hem in ieder geval bestellen. Maar vandaag even vanuit gaan, ja, dan weet je de prijs nog niet. Het is toch wel handig als je dat ook weet, hè? Zometeen. Maar dat net als dat één IC'tje, dan moet je oppassen natuurlijk.
1: Ja, ja. Bij een service manual vind je nooit geen prijs, hè? Vind je alleen maar partnummers, hè? Code nummer. Dus dat doen de Frans. Ik heb dat even opgeschreven, het nummer, dan ga ik daar even googelen zo meteen, dan zie ik dat vanzelf al. Ja.
2: Oké. Dat is nu L.
1: Maar ik vind het wel grappig zo. Ja, dan hoef ik alleen nog even uit te pluizen wie is dan. En dan. Dan kan ik hem in ieder geval morgen in ieder geval goed in elkaar zetten, Frans. PA2FK, P1HZ. Nou even genoeg over die potmetertjes.
0: Nou, één ding. Ik heb even gekeken op die 7610. Dat zijn wel degelijk 4 dubbele potmeters, hè. Met schakelaar, 2 met schakelaar en 2 in ieder geval met een puls drukken. Dus ja. Ja, kijk, als je 270 graden kan draaien, dan zijn dat toch meestal geen rotary encoders, hoor. Nee, dat zijn dat toch meestal wel echt potmeters, hè. Maar goed. Hij komt even bij jou je neus uit. Ik heb 3-4-5 bij staan. En net een kwartier geleden was natuurlijk weer een enorme storing ineens afgeschakeld. Ja, dat klopt. De overkant ging bij die Turk ging het licht uit, hè. Ja. Dan is het hier ineens. Het is heel typisch. Alleen op 20 meter. Nou, kan je dat dan voorstellen tot daar iets een of andere apparaat is storend, weet ik veel wat. Ja, het heb ook alle, als je dat in het watervaldisplay ziet, ze hebben allemaal van die kringeltjes en weet ik wat allemaal, een narigheid. Wat dat nou in godsnaam mag zijn, ik heb geen flauw idee. Maar dat alleen op 20 meter stoort, dat vind ik wel heel frappant. Dat 1HZ, 2FK.
1: Ja, dat is het nogal, ja. Meestal, zoals ik het hier heb in ieder geval. Het wordt alleen maar als de zon schijnt. En dan over heel de band, hè. Van hoog tot laag, hè, dus dat maakt niet uit. Waarvan op 80 het ergste is. Ja. Maar ja. Maar dan weten we waar dat vandaan komt, dus van die zonnepanelen. Weer van die dubieuze omvormers ertussen hangen. Ja. Maar als dat zoveel leven maakt, dan. En ze met zo'n breed spectrum, dan moet dat toch heel. Goedkope shit zou zijn, zeg ik wel eens, hè. Ja. Goed, Frans. 7 dagen later. Wat is nou wel meer? Nee, ik had verder niet meer. Ga hem even retour, 2FK in Haas, hè.
0: P1HZ, PA2FK. Ja, ik ben ook vandaag ook even met die eindtrap bezig geweest. En ik heb me in de blowers bovenop, die hebben het ietsje sneller laten draaien. Aan de binnenkant heb ik ook een blowertje gezet. Ja, je lag iets te barsten, maar zit er. Ik heb er eentje hier gezet en ik had een hele plaat liggen. En verdomd, dat is effectief. Hartstikke effectief. Dat scheelt dus enorm, hè. En nou is het zo, als ik hem met 10 watt aanstuur, dan komt er 3500 sowieso uit. Nou ja, dat is mij meer is genoeg. Mag zelfs ook wat minder, mag dan niet zoveel uit. Dan moet ik zeggen 300 of 3,5 of 4, dat maakt allemaal niet zoveel meer uit natuurlijk, hè. Maar dat bloemetje aan de binnenkant, dat is hartstikke effectief. En toen dacht ik eerst vanuit moet die bodemplaat eruit laten. Dan kan die aan alle kanten flink doorwaaien. Nee, maakt niet uit. Gewoon dat erin laten zitten. De bodemplaat erin. Dat is gewoon een dichte plaat. En, geen probleem. En ja, dat gaat uiteindelijk toch hartstikke goed uit. Nou ja, ook weer op deze manier opgelost. Ik vind het geen elegante oplossing. En ik dacht eerst dat die verrieten schijt heet werden, die erin zitten, en die, waarmee die toren gekoppeld worden. Maar die werden wel heet, maar dat was niet vanwege, dat voor moet zeggen, de wikkeling of zo niet correct was of zo. Dat dacht ik eerst, hè. Ik denk van, joh, dat zou, zo, hebben ze zoiets stoms gemaakt. Nee, die warmte komt van die toren af. Die zou zitten. En die, dat zit natuurlijk allemaal heel kort aan elkaar en vrij direct gekoppeld. En dan komt van die toren af wat 1HZ, 2FK.
1: Ja, prima Frans, PR2FK, PR1HZ. Maar die koelribben, die vennetjes, die staan toch alleen op de koelribben. Je hebt toch niet op die toren gericht? Of niet, in ieder geval op de ingang van die... op de componentenzijde van de eindtrap, toch? In ieder geval sowieso niet. En volgens mij staan die alleen maar op de koelribben te draaien, Frans. Ja, toch? Dat toch, heb ik toch juist, of niet?
0: Ja, zeker. Dus, die hele behuizing is eigenlijk een soort grote koelrib, hè? En er zitten die drie vennetjes op en ja, die zal alleen maar dat te koelen natuurlijk, hè. Maar die toren, onder één van die vennen zit eigenlijk bijna direct die 4 toren onder, hè. En had ik ook eens gedacht, weet je wat, ik laat die ene ven harder lopen, die andere 2 wat minder. Dat is natuurlijk niet zo moeilijk allemaal, dat is al vrij simpel, hè. Maar nee, ik heb ze gewoon alle 3 wat harder laten lopen. En aan de componentenzijde, aan de binnenkant, heb ik ook een fennetje gezet. Een heel klein ding, zo'n plat ding. Die had ik nog ergens. Die heb ik erin gezet. En dat blijkt hartstikke effectief te zijn. Dat is eigenlijk beter dan ik verwacht had. Ik dacht eigenlijk van ja, dat is eigenlijk een flutoplossing. Die is natuurlijk ook wel, want die toren zou wel beter gespreid moeten zitten. Maar ja, goed, dat is het ontwerp van dat ding natuurlijk. Dat 1HZ, 2FK.
1: Ja, ja. Ja, ik heb wel een soort vermoeden. Ja, het is hetzelfde eindtrapje als... Als ik had, hè, ja. Jongen, jongen, jongen. Ik moet, wilbalgde stukje kaas. Met zelfgemaakte, paprika, shit niet erbij. Maar ja, er zitten ook nog pepertjes in ook, hè. En die friet even in het verkeerde geelpad, dus. Maar ja. Ze zijn lekker, of het is lekker, laat ik het zo zeggen. Ja, het is 11 uur weer, hè, dus dan is 11 uur snack, hè. Dus zodoende. Nee? Nou ja, als het zo werkt, toch, dan is het toch goed zo, Frans. PHVFK, PNHS.
0: Ja, dat ben ik ook met je eens, maar ik vind het geen fraaie oplossing natuurlijk, hè. Maar goed, het zijn die vier torens die erin zitten wel erg kort bij elkaar, hoor. Dat is vier stuks IRF 455, hè. Dat zijn die, die keramische pilletjes met die vier vleugeltjes eraan, hè. Nou, de onderkant, goed strak met flink veel poelen per toet. Tegen dat koellichaam gemonteerd. Dus dat gaat wel goed, anders zou je kunnen zeggen, wordt die ding ook nog tijd, hè. Nou, dat hele ding, dat trekt bij 12 volt, of 13,8 dan, hè. Dan trekt hij toch dik 40 ampère. Dus dat is nogal wat aan, 1 ARZ, 2FK.
1: Ja, die lust nog wel wat, ja dan. Ja, misschien beter de kachel kunnen houden voor de winterdag, joh. Die trekt niet zoveel. En die maakt er al meer ook nog, dus, nou ja. Het is ook wel leuk, hè, dat is nog handzaam aan mee te nemen. Het is geen staar in de weg, hè, dus dat scheelt dan ook weer Frans VFK 1HS.
0: Ja, voor mezelf. ik zou toch eens een keer kijken of ik er ergens zo'n Miritron, maar dan met vet tegenkom. Tegen een aanvaardbare prijs. Hè. En, wat zo'n 500 was levert. Dat zat. Meer heb ik toch niet nodig. Maar zoiets moet ik kijken of ik dat zoiets tegenkom. Hè. Want lijkt me toch wel iets praktischer, iets beter als dit. Dat 1 ARZ, 2 FK.
1: Oh ja, dat zou dus zomaar kunnen. Ja, tegenwoordig heb je hele goede, dus. Loopt er maar tegenaan, hè? Tegen een leuk prijsje. Ja. Die leuke prijsjes, ja. Die blijven niet altijd leuke prijsjes, hè? Als ik zal zien dat in de nieuwe staat met. Dus van die torren erin, dan zijn ze toch behoorlijk aan de prijs, Frans. Dus, ja. Maar ja, het maakt ook niet uit. Je moet ook wat, dus ik kan altijd even rustig kijken. Ja. Goed, alleen. Ik heb ook niet zo gek veel meer, Frans, dus. Computer had je al weer uitgezet hier, dus hoeven niet meer te gaan zoeken, dus doe ik morgen allemaal weer. Goed zo, stuur we nog even dat door Frans. Ja, 2FK, P1HRZ.
0: Ik doe wel wat, P1HRZ, P2FK. Ja, ik heb 345 bijstaan. Ik zie in ieder geval geen spoortjes in het waterval-display. Kijk, dan wil ik zeggen dat ze niet helemaal zijn, maar dat is wel goed, nog wel wat hoor. Nou, ik hoor het ook niks, dus Ik denk tot 3, 4, 5 vanavond angstvallig stil blijft. Denk ik tenminste. Maar ja, goed, dat zo rond 11:30 wil het meestal toch een behoorlijke opleving zijn. Hè? En dan ga ik even op 80 kijken. En wat ook nog kan, gewoon op één oor gaan liggen. Dat is ook nog een oplossing. 1HRZ, 2FK.
1: Ja, dat kan ook nog. Ja. Even op 22 kijken en dan... Oh, vandaar dat hij hier ging zitten natuurlijk. Hij wist dat de worstjes daar kwamen. Hallo. Hij kwam in één keer op mijn schoot zitten net. Ik denk, nou, dan blijven we even rustig zitten, want ik zit toch niks te doen, dus... Maar zit hij te wachten, want hij had wel gezien dan dat hij die worst aan het klaarmaken was. Ja, ga voor je hier zitten. Van de baas krijg ik altijd wel wat, dus... Ja, we hebben het over jou, ja. Dus prima. Oké, Frans, ik heb verder ook niks meer. Dan spreken we elkaar morgen nog even. PA2FK van P1HRZ en voor morgenochtend in ieder geval heel veel goed.
0: Dat zal ik zeker doen, Ad. En jij zo meteen al wil. En dat gaat helemaal goed komen. En overigens, ik ben net even buiten geweest natuurlijk. Liep ik even achter naar buiten. Maar het is hartstikke droog hier hoor. Dan zal een uurtje, zeker half uur, ja, absoluut wel, ja. En ik kon zelfs al een paar sterren zien. Nou, dan weet je het wel, hè. En dat is niet dat ik een tik op ogen gehad heb, hoor. Nee, zeker niet, hè. Maar dat was... dus het is voor beide regen af. 1HZ, 2FK, af en uit. Ai, ai.
1: Ja, prima, Frans. Ja, Norbert was er nog op zijn antenne aan het ophangen. Die is ermee opgehouden, want hij was verzopen. Hij zegt, ga morgen wel weer verder. Nou ja, moet ook kunnen. Oké, Frans, in ieder geval groeten. 73, ik heb niet naar buiten gekeken hier ook. Ja, dan moet ik even buiten kijken, want maar het is hier ook nu al droog, denk ik. Hè? Dus al heeft het vanavond toch nog wel even goed doorgeregend. Goed, in ieder geval 73 en we gaan elkaar weer spreken. Frans, PA2FK af en uit, P1HRZ, ai ai.
0: Goed zo, ai ai.

de tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

PU2SCJH, PU2SCJH, South America.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.